zoensen en ander zoens zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen

neue Tag. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Radio Legend.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart KN Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart KN in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de Ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/100 van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovet Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Lovet Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Oudsbergen blijft investeren in de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Het lokaal bestuur kent opnieuw subsidies toe aan organisaties die zich inzetten tegen armoede en sociale uitsluiting. De Sint-Vincentius-verenigingen in As en Bree ontvangen elk €3.500 voor voedselhulp en basisvoorzieningen. Daarnaast krijgt de kleine drempel een extra €13.000 voor de inrichting van een nieuw verdeelpunt in de kerk van Vostert. Ook VZW Tochtgenoten ontvangt steun voor een zomeruitstap en kerstfeest. Volgens Schepen Frans Heilen zijn deze initiatieven essentieel om mensen zowel materieel als sociaal te ondersteunen. Jasmin Gielen uit Bilzehoessel staat voor een uitzonderlijke uitdaging. 9 jaar nadat een ruggenmergbloeding haar in een rolstoel deed belanden, bereidt ze zich voor op de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. Samen met 24 andere deelnemers van To Walk Again trekt ze naar de top van de legendarische berg. De klim wordt een zware fysieke en mentale test, maar Jasmin blijft vastberaden. Haar grootste drijfveer, de hoop dat ze ooit opnieuw zal kunnen wandelen. Die hoop geef ik nooit op, al klinkt het zo. Na enkele mogelijke ochtendbuien en plaatselijke nevel breekt vandaag de zon volop door. Het wordt tropisch warm met maxima tot 32 graden. Morgen stijgt het kwik zelfs naar 33 graden onder een stralende blauwe hemel.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de 3e overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
0: De Rode Duivels spelen vanavond hun 2e groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: De talk of all the USA en dat waren de middle of the road. Goeie zondagochtend allemaal en welkom bij de koffie.
1: Espresso.
2: Coffee time.
1: Met de Ludowijn.
0: Tot 10 uur slurpen wij aan het bakje, moet ik zeggen. En genieten wij van een heerlijk tasje koffie, doorspekt met de nodige dosis leuke muziek. Zoals onder andere vandaag van de Eagles, van France Gall, van Patty Bravo en van Marty Wilde.

Jawel, onder het motto Laat ons eens wat Limburgs draaien, draaiden wij Dana Winner en het kleine paradijs uit de jaren 90, 1994 om precies te zijn. Welkom bij de koffie, welkom bij Espresso, welkom bij Ludo. Muziek nu van Tony Orlando en Down, Knock Three Times.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Dat was Patty Bravo van Italië, jawel, en La Bombola. En hou je van deze muziek, dan moet je zeker nog vast Ludo laten aanstaan. Want straks tussen 10 en 12 is er siestdag met Mark Brilewet. En dan krijg je veel meer van dit soort muziek. Trouwens is hier al bezig met wat zoekwerk naar andere plaatjes en betere plaatjes voor in zijn siestdag te draaien. Alhoewel, betere plaatjes, kan het nog beter? Ik heb de indruk van niet. Maar goed, hij doet alle dagen zijn best. Dat weet u wel, onze Mark. Straks tussen 10 en 12, dan is hij er weer met siestdag. En ook vanavond, de herhaling van vorige week. En dat hoor je dan tussen 5 en 7. En nu tijd voor Billy Paul.

0: botox ga je genieten van rimpeloze muziek. Geniet van je dag,
1: you know. Hey, I'm glad you came in here tonight.

En de jaren 70 waren vooral gekenmerkt door de disco. En plotseling in 1975 was er The Bump. En Penny McLean die bumpte er lustig op los met deze Lady Bump. En ook de discogroep aller tijden, dat was Boney M, die bumpte ook met Do You Wanna Bump. En nu totaal wat anders dan The Bump, de dikke vette beat van Annemarie Zimmerman. Alhoewel dik en vet, kon best er nog wel door in deze 1000 Träume weit, de Duitsstalige en de versnelde uitvoering van Tornado.

Games That Lovers Play, dat was James Last, dat muzikale intermezzo op de helft ongeveer van Espresso iedere ochtend. Daarvoor Laurel and Hardy met The Eagles en als eerste plaat in het drieluik Anne-Marie Zimmerman en 1000 Träume White. We hebben er een beetje over getwijfeld of we de volgende plaat wel zouden draaien, want ze telt voor twee, letterlijk en figuurlijk. Ze is dubbel zo goed dan een andere plaat en ook dubbel zo lang. Gigi Lamoroso.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

Na Dalida met Gigi Lamoroso, de donkere stem van Kamel. En ze mocht wat zwaar en donker zijn, want hij zong voor de goede zaak in der tijd in 1975. Hij zong The Elephant Song. Steelers Wheel, terug naar weer de jaren 70, 1972 om precies te zijn, Stuck in the Middle with You.

Paul Da Vinci werd bedankt nadat hij Sugar Baby Love bij de Rubettes ingezongen had en hij werd dus prompt aan de deur gezet. Wat er precies achter zit of zat, dat heb ik niet kunnen achterhalen, maar het zal wel een of ander meningsverschil zijn, denk ik. Zijn reactie was deze plaat, Your Baby Ain't Your Baby Anymore, en hij scoorde ook ontzettend goed met deze plaat in 1974. Maar daarna was Paul Da Vinci's liedje uitgezongen en de Rubettes die zongen nog wel, dat weet u, een heel tijdje door. Tot zover onze espresso. Straks na 10 uur is er de CS-dag met de markt. En ook vanavond hoort u hem weer tussen 5 en 7 met de herhaling van vorige week. Maak er nog een hele leuke zonnige zondag van. Probeer het een beetje koel te houden. En vannacht, nou ja, vannacht moet je het ook koel houden. Dus niet zoals Guus Meeuwis en Van Gant. Tot morgen.

0: hebt aan de scheepvaartkaai in Hasselt, is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen waarschuwing

0: vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zelfs een record. 15 saves, het hoogste aantal ooit op een WK binnen 90 minuten. Duitsland versloeg Ivoorkust met 2-1 en Nederland was te sterk voor Zweden 5-1. In Londen zijn 3 mensen overleden bij een brand. De brandweer haalde hen uit het brandende gebouw. 2 onder hen waren al overleden, de derde overleed later in het ziekenhuis. En Jeremy Doku speelt vanavond niet. Hij heeft opnieuw een luchtweginfectie. Het gaat nogthans beter, maar na de eerste wedstrijd ging het minder, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il a pu jouer contre l'Egypte, mais depuis il y a des moments où c'est bien, des moments où c'est pas bien. Donc je pense que le médical a décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
0: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maximaal tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

0: pap.
1: Nee, nee, daar ben ik geen fan van snoepgoed. Zeker niet van een gesuikerde lolly. Laat staan van een lollipop. En toch begon ik er onze siesta mee, want ik mag mijn voorkeur niet laten primeren, niet opdringen. Als je graag snoept, ga rustig je gang. Wat ik wel in de hand heb hier bij Radio Ludo, is als muziekcoördinator van de zender de muziekkeuze. En voor dit programma doe ik dat zelfs handmatig. Dan ga ik plaat na plaat uit onze discotheek halen. Daar kruipt iets meer werk in dan wanneer ik het door de computer zou laten doen. Maar nou, ik heb er dat graag voor over. Welkom trouwens en geniet er maar.

0: zou je normaal niet verwachten van een Engelse rocker als Billy Fury, maar toch waagde hij zich vaak aan covers van bekende evergreens, zoals I'll Never Fall in Love Again, dat in Amerika een hit was voor Johnny Ray. In alle stilte overleden in de maand september van 2024 in Lugano, Caterina Valente, als je over een wereldster wil praten, dat was er een. Een vrouw met een gigantische internationale carrière. En nu, kijk eens, praat daar niemand meer over. Zo zie je maar hoe vergankelijk succes kan zijn.
1: Oh.

Gelukkig is er nog Radio Ludo om een vedette als Caterina Valente in ere te houden. Je hoorde haar daarnet met O Valentino. Dat nummer was oorspronkelijk een hit voor Connie Francis. Die stonden in Amerika, dus Caterina en Connie, ooit samen op de affiche en ze konden beide in hun moedertaal met elkaar praten, want zowel Connie als Caterina hadden Italiaanse roots.

denkt dat er over zowat elke vrouwelijke voornaam een liedje is geschreven. Je hoorde saxofonist King Curtis met Linda. Etymologisch heeft die naam een dubbele betekenis, afgeleid van het Spaanse woord lindo. En dan staat het voor lief en mooi. En afgeleid van het Germaans, waar we een voornaam kennen als Gerlinde. Staat voor bescherming. Dus hou die voornaam in ere. Ook al heb ik de indruk dat je die tegenwoordig niet meer vaak hoort. Mag ik nog even de ezel uithangen, maar dan in omgekeerde volgorde? Ik ga niet zeggen IA, maar AI. Artificial Intelligence. En dan weet je in siesta hoe laat het is.

Final Poetic, The Letter They Left Behind. Dat gebeurt soms wanneer een van je ouders overlijdt. Dat je, ja, dat ze ongewild of onbewust een stapeltje brieven nalaten. Vaak liefdesbrieven die ze naar elkaar schrijven. En wat doe je daar dan mee als kinder? Ga je daar nieuwsgierig, ja, met je neus induiken of berg je die onaangeroerd op? Dat is soms moeilijk, hè, die beslissing. In een van die brieven zou je bijvoorbeeld kunnen lezen hoe vaak je vader aan je moeder dacht toen ze elkaar pas kenden. Daar weet Perry Como alles over.

Sessie Mon, trompetist Herb Alpert. Ik dacht, wil ik nog eens een paar huilenbalken uit mijn verzameling halen? Nu kan je lachen, maar ik heb die in een aparte doos gestopt. Daarop staat gestikkerd snotterplaten. Ja, een mens moet toch iets verzamelen. En vlak daarnaast ligt een zakdoek, nog een echte linnen, zodat we meteen kunnen meehuilen. Je hoeft je niet in te houden, laat je maar eens lekker gaan. Eww.

Ik had je even beten. Je dacht meteen aan Brenda Lee toen die plaat van daarnet inzette, maar het was haar collega Bobby V die met de eer van I'm Sorry ging lopen als rariteit hier bij Radio Ludo. Want dat doen we graag, hè? Een cover van die Brenda Lee klassieker. En dan wil ik haar fans niet ontgoochelen. Hier is Brenda herself.

Too Many Rivers. Ik heb voor de komende minuten een vijftal zingende dames aan elkaar gekoppeld. Niet dat ze gaan samen zingen, dat hoeft niet, want hun zangtalent is sterk genoeg, zodat ze elk apart hun steentje mogen bijdragen. Ik ga even mijn mond houden en maak er een gezellig triootje van. De namen staan garant voor kwaliteit. Doris Day, Peggy Lee en Anne Murray.

0: je zin hebben in een gezellige babbel, bij een al even gezellige kop koffie, dan kom ik in Espresso elke woensdag langs met een verhaal uit mijn rijkelijk gevulde archief. Dan mag je meekijken en meeluisteren. Een verhaal kom ik vertellen over een bekende hit, een popklassieker, een opvallend muzikaal genre. Alles kan, als het maar te maken heeft met de jeugdjaren van die populaire muziek. En waar het enigszins kan, breng ik de artiest in kwestie mee of halen we die even terug uit het hiernamaals. Want tegen een kop koffie, geserveerd door Ludo Wijnen, hè, wees nu eerlijk, kan niemand nee zeggen. Elke woensdag dus in Espresso tussen 9 en 10. Uiteraard bij de retrozender bij uitstek Radio Ludo.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop.

uit de film Pillow Talk, Possess Me. Mocht u de titels willen weten van de liedjes die we draaien, ga na de uitzending maar naar onze Facebookpagina. Daar vind je alles wat je erover wil weten. Met daarnaast ook info over het wel en wee van onze zender. Misschien ook even liken en je aansluiten bij onze Radio Ludo-familie. Waarvoor dank uiteraard.

was onze vijfde madame. Ik had nog niets Franstalig gedraaid. En ja, dat lusten jullie wel, hè, Franstalige liedjes. Miroire, Renari, heet die madame. Een mevrouw met een heerlijke dosis flamenco, een Spaanse pijper. En daarmee denken we meteen aan Spanje. En aan deze vriendin van Paul Anka, The Lady of Spain.

Radio Ludo is niet zomaar een gewone zender, maar een waar we muziek met zorg behandelen en onze luisteraars dagelijks in de watten leggen. Silvio Danza, quando, quando, quando, wanneer, wanneer. Zometeen, meer van dat. Ik ga even de benen strekken, dat is gezonder dan lang blijven zitten. En op naar nog een uur siesta.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het onweer dat vannacht over ons land is getrokken heeft vooral in het zuiden van West-Vlaanderen voor overlast gezorgd. Straten en kelders liepen onder door de hevige regen. Op sommige plaatsen is meer dan 40 liter gevallen in een uur tijd. En er waren ook opvallend veel bliksemontladingen. In Dendermonde viel de bliksem op het dak van een huis. Er is veel schade door de brand achteraf, maar niemand raakte gewond. Ondertussen blijkt dat veel mensen een waarschuwingsmail via het platform Be Alert voor het onweer van vrijdag pas gisteren kregen. Internetproviders zagen de mail als spam, omdat meer dan 1 miljoen mensen in één keer dezelfde mail kregen. Vaak waarschuwen overheden ook via een sms-bericht, dat loopt wel altijd vlot. Als je je inschrijft voor Be Alert, krijg je die berichten bij noodsituaties in jouw buurt. In Kortrijk zijn 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder op een terras was ingereden. 2 gewonden zijn er erg aan toe. De motorrijder was met nog 2 anderen. De politie heeft de 3 motorfietsen in beslag genomen. Er loopt een onderzoek. Op het WK voetbal heeft Japan Tunesië verslagen 0-4. Eerder vannacht speelde Ecuador en nieuwkomer Curaçao 0-0 gelijk. Het team van Curaçao vierde zijn eerste punt in de kleedkamer als een overwinning met de Nederlandse koning. Doelman Eloy Room van Curaçao pakte zijn

0: décidé de prendre les choses en main et d'aller plus loin un petit peu dans le fait de l'aider à guérir.
1: De Rode Duivels spelen vanavond hun tweede groepswedstrijd tegen Egypte. Opnieuw tropisch vandaag met maxima tot zelfs 35 graden. Ook de komende dagen bijzonder warm en zonnig.

Speelt iemand van jullie accordeon, en dan weet je hoe moeilijk dat is. Mocht je dat instrument goed in de vingers hebben, dan moet dat lukken. Dat melodietje dat je daarnet hoorde. Je zal je afvragen, waarom heeft Mark het nu over een accordeon, terwijl er op de gitaar werd getokkeld? Wel, dat nummer Flik Flak was oorspronkelijk voor de trekzak bedoeld. Je hoorde de Vlaamse groep Rum. Een groep die de folkmuziek een warm hart toedroeg, dat deed ook Erik van Eijgen, die ook dol was op country. Hij begon ooit bij de groepen Motten Drizzle en Pendulum, om nadien snel solo te gaan zingen.

Erik van Eigen, Havens en Stations, een vertaling van Trains and Boats and Planes, een klassieker van Burt Bacharach. Aan dat soloverhaal kwam abrupt een einde toen Erik Sanne ontmoette. Dat verhaal was veel te mooi om uitsluitend duetten te blijven opnemen. Bij wijlen lieten ze horen dat ze in hun eentje ook wel hun mannetje konden staan.

Ça met een chanson van Hugo Frey, Céline. Toen Richard Anthony torenhoog scoorde begin jaren 60 met J'entends siffler le train, stond niemand erbij stil dat het Hugo was die dat liedje in Amerika had gehoord en hij had dat meegebracht. En als eerste, jawel, als eerste in Frankrijk had opgenomen, maar Richard Anthony die ging met de eer lopen. Oorspronkelijk heet dat nummer 500 Miles, geschreven door Bobby Bear, die het iets later ook zelf op laat zette.

koesterde op de zondagje bij Radio Ludo Karaoke Smith, Love and the Sun. Daarnet waren we qua covers even in Frankrijk, qua muziek, een land dat bol staat van de gouden hits. Tegenwoordig is dat minder het geval, maar een paar decennia geleden vierde Franse artiesten bij ons hoogtij in de hitlijsten. Zo'n man die vaak kwam optreden in het casino van Knokke en in Oostende was monsieur Saint-Mille-Volt Gilbert Bécaud.

0: aarzel tegenwoordig een beetje, hè, of ik dat lied wel in de etalage hier bij ons zou plaatsen. Inhoudelijk gaat het namelijk over het Rode Plein en over een zekere Nathalie, die ons in Moskou mag gidsen. Maar overstijgt muziek niet dat gevoel? Gilbert Bécaud, Nathalie. Een liedje dat eerst Natasha heette, maar in laatste instantie werd het dus Nathalie. De 14e juni, vorige zondag dus, was het Vaderdag en ik dacht, oh, ik ga toch weer niet papa van Stef Bos draaien, dus ik heb het wat uitgesteld. Intussen heb ik dit liedje ontdekt van een landgenoot van Stef, Marcel Huberts. Een liedje over papa hoor, en let eens goed op wat de man inhoudelijk allemaal kwijt wil.
1: Papa,

apart. En ergens is hij dat ook, een zingende en acterende clown, Herman van Veen. Ik heb nu een streepje Franse AI klaar liggen, AI. De producers hebben er een project van gemaakt dat ze Echo d'autrefois hebben genoemd. Daar gaan ze liedjes van vroeger oppoetsen en van een totaal andere versie voorzien. Je kent nog met z'n allen, denk ik, Caprice Fini van Hervé Villard. Als je daar een soort pianoballet van maakt, dan klinkt dat als volgt en, geef toe, prachtig.

was in Italië net voor Toto Cutugno, Il cielo è sempre un po' più blu, in het Frans op laat gezet door de man die Caprice Fini schreef en tot een mega-hitsong Hervé Villard. En zo hoor je overduidelijk dat we hier bij Radio Ludo op de zondag maar al te graag liedjes draaien met een strikje. Ze mogen wat aparter klinken dan de rest. Dit moet ik uit een kast halen die eigenlijk in een uithoek staat in mijn discotheek, met erin singeltjes die bijna gedeclasseerd zijn geraakt. En dan moet ik soms zeggen, foei, foei, foei. Regelrecht uit het vergeetboek, Bata Iljic.

Pata Ilitsch, Mädchen mit den traurigen Augen, een liedje uit de Duitse jaren 70. Maar jaren later kwam Frank Michael op de proppen met Toutes les femmes sont belles en ik heb het altijd vreemd gevonden dat niemand ooit een soort plagiaat heeft opgeëist of iemand beticht van. Oké, ik ga geen slapende honden wakker maken. Omdat er al in het Duits en in het Frans werd gezongen, is hier voor de afwisseling Semino Rossi son todas bellas.

het oog op een wekenlange vakantie. Lekker liggen, André van Duin. In mijn geval, qua vakantie, niks van. Ik blijf trouw op post, wat hitwaardes en siesta betreft. Ook in de zomer, trouw van dienst, tijdens het weekend. Maak er sowieso een prettige dag van vandaag. En mocht je inderdaad met vakantie vertrekken, je hoeft ons niet te missen, want Radio Ludo kan je ook beluisteren via streaming tot in het verste buitenland. www.radioludo.be

0: draaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Oudsbergen blijft investeren in de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Het lokaal bestuur kent opnieuw subsidies toe aan organisaties die zich inzetten tegen armoede en sociale uitsluiting. De Sint-Vincentius-verenigingen in As en Bree ontvangen elk €3.500 voor voedselhulp en basisvoorzieningen. Daarnaast krijgt de Kleine Drempel een extra €13.000 voor de inrichting van een nieuw verdeelpunt in de kerk van Vostert. Ook VZW Tochtgenoten ontvangt steun voor een zomeruitstap en kerstfeest. Volgens Schepen Frans Heilen zijn deze initiatieven essentieel om mensen zowel materieel als sociaal te ondersteunen. Jasmin Gielen uit Bilzehoesel staat voor een uitzonderlijke uitdaging. 9 jaar nadat een ruggenmergbloeding haar in een rolstoel deed belanden, bereidt ze zich voor op de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. Samen met 24 andere deelnemers van To Walk Again trekt ze naar de top van de legendarische berg. De klim wordt een zware fysieke en mentale test, maar Jasmin blijft vastberaden. Haar grootste drijfveer, de hoop dat ze ooit opnieuw zal kunnen wandelen. Die hoop geef ik nooit op, al klinkt het zo. Na enkele mogelijke ochtendbuien en plaatselijke nevel breekt vandaag de zon volop door. Het wordt tropisch warm met maxima tot 32 graden. Morgen stijgt het kwik zelfs naar 33 graden onder een stralende blauwe hemel.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Oh, zeg, schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marke, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een record aantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Oudsbergen blijft investeren in de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Het lokaal bestuur kent opnieuw subsidies toe aan organisaties die zich inzetten tegen armoede en sociale uitsluiting. De Sint-Vincentius-verenigingen in As en Bree ontvangen elk €3.500 voor voedselhulp en basisvoorzieningen. Daarnaast krijgt de kleine drempel een extra €13.000 voor de inrichting van een nieuw verdeelpunt in de kerk van Vostert. Ook VZW Tochtgenoten ontvangt steun voor een zomeruitstap en kerstfeest. Volgens Schepen Frans Heilen zijn deze initiatieven essentieel om mensen zowel materieel als sociaal te ondersteunen. Jasmin Gielen uit Bilzehoeselt staat voor een uitzonderlijke uitdaging. 9 jaar nadat een ruggenmergbloeding haar in een rolstoel deed belanden, bereidt ze zich voor op de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. Samen met 24 andere deelnemers van To Walk Again trekt ze naar de top van de legendarische berg. De klim wordt een zware fysieke en mentale test, maar Jasmin blijft vastberaden. Haar grootste drijfveer, de hoop dat ze ooit opnieuw zal kunnen wandelen. Die hoop geef ik nooit op, al klinkt het zo. Na enkele mogelijke ochtendbuien en plaatselijke nevel breekt vandaag de zon volop door. Het wordt tropisch warm met maxima tot 32 graden. Morgen stijgt het kwik zelfs naar 33 graden onder een stralende blauwe hemel.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: digitaal op DAB+. Dit is Ludo.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

to you.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bout's petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vlak voor de kust van Oost-Duinkerke, deel van Kokzijde, is opnieuw een bootje met transmigranten onderschept. Er zaten 15 mensen aan boord, allen zonder reddingsvest. Gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, vraagt opnieuw om bijkomende middelen, zoals een luchtcamerascherm, om sneller te kunnen ingrijpen. Het parket in West-Vlaanderen start een onderzoek naar de dood van een Poolse man in Marken, deel van Kortrijk. Die is gisteren in de late namiddag door een voorbijganger dood op straat gevonden aan een huis in volle verbouwing. Volgens het parket gaat het om een verdacht overlijden. In een kunstmatig meer in de buurt van Bergen in Henegouwen is een jongen van 16 verdronken. De jongen raakte in de problemen tijdens een zwempartij met enkele vrienden. Die belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk. Bij een drugsinval in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Het schilderij is door experts inmiddels bevestigd als zijnde authentiek werk. Er zijn geen details over het doek bekendgemaakt. 4 verdachten zijn opgepakt in een onderzoek naar heling. Naast het kunstwerk zijn ook drugs, merkkledij en duizenden euro's contant geld in beslag genomen. En bij ons is het heet, maar Frankrijk beleeft vandaag zijn warmste dag ooit gemeten. In niet minder dan 35 departementen, goed voor 26 miljoen mensen, is code rood aangekondigd. Een recordaantal en deskundigen noemen de hittegolf historisch. Lokaal haalt het kwik daar vandaag 40 graden. Ook bij ons veel zon en tropisch warm, maar wij houden het bij 33 graden in de Ardennen en 31 in de Kempen. Enkel aan zee is het iets koeler bij 25 graden. De hitte houdt zeker al de hele week aan.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Irouteren is zaterdagmiddag een mazoetlek ontstaan tijdens het vervoer van een brandstoftank. Bij het nemen van een verkeersdrempel raakte de tank beschadigd, waardoor brandstof begon te lekken. De chauffeur greep meteen in en de brandweer hevelde de resterende mazoet over in een andere tank. Dankzij het snelle optreden bleef milieuschade beperkt en was er geen gevaar voor riolering of grondwater. De Lommelse VZW Akindo wil uitbreiden met een nieuw masterplan en extra infrastructuur op haar domein. De organisatie merkt dat de vraag sterk stijgt, maar moet jaarlijks nog meer dan 200 kinderen weigeren door plaatsgebrek. Er komt een nieuw gebouw met extra kamers en multifunctionele ruimtes, goed voor een investering van zo'n 4,5 miljoen euro. Naast vakantiekampen wil Akindo ook het hele jaar door meer projecten en kleinschalige verblijven mogelijk maken in een inclusieve werking. Vandaag volop zonneschijn, zeer warm en droog. Het wordt tot 33 graden. Ook dinsdag hoogzomer met tropische maxima. Het blijft droog en zonnig tot 32 graden. Af en toe kunnen er dunne, hoge sluierwolken voor de zon schuiven.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilowit.

Ja, dat moet ik eerlijk bekennen. Dat ik onze siesta begon met een grove leugen. Ik hou niet van reizen, helemaal niet. Ik ben honkvaster dan vast. En dat in tegenstelling tot Ricky Nelson, die verzot was op reizen. I'm a traveling man, zong hij. Wat ik wel ga doen is met jou een reis maken door de wereld van de muziek en die brengt ons zelfs tot in de verste uithoeken. Geen afstand is voor ons te groot. Welkom trouwens en geniet er maar.

Meestal hou je dat het beste voor jezelf, hè, op wie je verliefd bent. Maar Ray Peterson die zong het van de daken. I love Corina. Mocht jij zo heten, weet dan dat je voornaam van Oud-Griekse origine is en zoveel betekent als meisje, jonkvrouw of maagd. Kies zelf maar uit wat op jou van toepassing is. Inpikkend op dat liefdesliedje, daarnet van Ray Peterson, is hier Bobby Vinton met een grote waarheid. Je bent pas iemand als iemand echt van je houdt.

Bobby Vinton, bij Leven en Welzijn, is die man intussen 91. Bobby is al bijna 65 jaar gehuwd met een en dezelfde vrouw en heeft samen met haar 5 kinderen en woont in Florida. Hij heeft daarnaast ook 3 kleinkinderen en een aantal achterkleinkinderen. De man zou zo'n 30 miljoen euro rijk zijn. Voilà. Dankzij Radio Ludo weet je dat dan weer. Ook dat deze meneer intussen 83 is. Hij zal 5 jaar weduwnaar wonen in Kentucky, waar hij vaak bezoek krijgt van een van zijn 3 kinderen. En dan heb ik het over Vic Dana.

0: Ze bestaan, de lievelingsliedjes van Radio Ludo en Siesdag in het bijzonder. Baby's Gone, Gene Thomas, is er zo een. En die Gene was goed bevriend met Roy Orbison, die hem ook ontdekt had, aan een platencontract had geholpen en speciaal voor hem enkele liedjes had geschreven. En als je de Big O noemt, dan kan het niet anders dan dat je even gaat neuzen in diens rijk gevuld repertoire.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stars.

Hij kon niet alleen goed zingen, maar ook goede songs schrijven. In Dreams, Roy Orbison. Een man die zo'n beetje eigenzinnig zijn eigen ding doet, is de Britse zanger Richard Hawley. Doe me eens een plezier en ga eens naar een van zijn albums luisteren. Meer dan de moeite waard.

Bowie, Prismin Jeans of hoe je tegenwoordig een plaat kan afleveren helemaal in de stijl van toen. Mag ik je even tussendoor bedanken voor je trouw. Voor je trouw dat je op ons afstemt. Op Radio Ludo in het algemeen haast elke dag en op zesdag in het bijzonder elke zondag van 10 tot 12. En je weet het, je kan dit programma van de week voordien herbeluisteren en dat op de vroege zondagavond van 5 tot 7. En dan kan je bijvoorbeeld 2 maal genieten van deze song van Matthew Caviani.

Jawel, ze bestaan, ze worden nog gemaakt ook, dagelijks zelfs. Maar je moet ze zoeken en laat dat zoekwerk maar aan mij over, want ik ben hier niet voor niets muziekcoördinator bij Radio Ludo. Matthew Caliani was dat, You Turned Time Into Us. En over tijd gesproken, we keren nu terug naar het expojaar 58, toen in een platenstudio in Brussel de opname plaats had van een song met muzikanten van hier bij ons. Die plaat werd wereldwijd een groot succes. Ik heb het over de Chakachas.

Het was percussionist Gaston Bogaerts die met nog 6 andere muzikanten, onder meer uit Schaarbeek, Luik en Charleroi, de groep de Chakachas oprichtte. Dat was eind 57 en enkele maanden later zetten ze het liedje SOS El Amor op plaat. Die song werd de allereerste gouden plaat die in ons land letterlijk aan een Belgische artiest werd overhandigd. Op zoek naar muziekjes met een strikje stootte ik op dit liedje van Maria Mayan, die op een bijna oosterse manier zingt over Everything is Odd.

Gigantisch populair in de jaren 50, het Duitse orkest van Kurt Edelhagen, Mon Oncle. Thema uit de bekende gelijknamige film met Jacques Tati. Hiernaast in mijn discotheek staan een paar LP's, letterlijk geëtaleerd. Regelmatig staan er hoezepoezen op, dus dames, mooier dan mooi. Ik denk aan Julie London, ook aan Doris Day. En aan deze mevrouw, al moest die het eerder hebben van haar stem, Peggy Lee.

0: Mocht je zin hebben in een gezellige babbel, bij een al even gezellige kop koffie, dan kom ik in Espresso elke woensdag langs met een verhaal uit mijn rijkelijk gevulde archief. Dan mag je meekijken en meeluisteren. Een verhaal kom ik vertellen over een bekende hit, een popklassieker, een opvallend muzikaal genre. Alles kan, als het maar te maken heeft met de jeugdjaren van die populaire muziek. En waar het enigszins kan, breng ik de artiest in kwestie mee of halen we die even terug uit het hiernamaals. Want tegen een kop koffie, geserveerd door Ludo Wijnen, hè, wees nu eerlijk, kan niemand nee zeggen. Elke woensdag dus in Espresso tussen 9 en 10. Uiteraard bij de retrozender bij uitstek Radio Ludo.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop.

vakantieperiode aan de voordeur, Sanne een zomer lang in Griekenland. Zullen we nog eens in eigen land blijven? In Vlaanderen om precies te zijn. Uit het Gentse is hier Lady Lynn.

0: Lindy Reef, beter bekend als Lady Lynn, samen met haar groep The Magnificent Seven, I Don't Wanna Dance, ik ook niet en jij wellicht ook niet, op zo'n lekkere luie zondag als vandaag. Maar wacht eens even, ik heb nu een plaat klaar liggen. Ja, je moet bijna van steen zijn als dit nummer je niet aan het swingen krijgt.
1: It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but such a charming face that it's all right with me.

Frank Sinatra, dat is een hele geruststelling. It's alright with me. Met mij is alles oké. Zo oké zelfs, dat ik nu naar hiernaast stap en daar een nieuwe stapel platen oppik voor nog een uur siestdag. Tot zometeen aan de overkant van het nieuws.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Wilrijk in de provincie Antwerpen zijn gisteravond schoten afgevuurd. De politie stelde een kogelinslag vast in de gevel van een woning. Niemand raakte gewond. Wie achter de feiten zit is nog niet bekend. Er loopt een onderzoek. Er rijden al enkele uren geen treinen tussen de stations Brussel-Noord en Jette. Dat komt door een probleem met de bovenleiding, meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er zijn technici ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De NMBS voorziet vervangbussen. Bij een vechtpartij in Anderlecht zijn gisteren 4 mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. De precieze aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft wel al een verdachte opgepakt. De omstandigheden worden onderzocht. Door de hitte blijven morgen meer dan 800 Franse scholen gesloten. Veel andere scholen passen hun lesuren aan. Er wordt geen opvang voorzien. In meer dan 30 departementen geldt de hoogste waarschuwing voor hitte. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 40 graden of meer. De Franse overheid neemt extra maatregelen om de bevolking te beschermen. De spoorwegen raden kwetsbare reizigers af om de trein te nemen. Het kan plaatselijk nog onweren, vannacht helder tot licht bewolkt bij minstens 18 graden. Maandag en de volgende dagen is het zonnig en warm met maxima boven de 30 graden.

gezinsdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

jongste zus danste vroeger ballet, maar uiteindelijk is ze orthopedagoge geworden. Zo zie je maar hoe het in je leven soms kan lopen. Dat was wel daarnet de ballerina van Nat King Cole. Ik vroeg me af of al die producers die zo naastig bezig zijn met AI, of die net zo kunnen swingen als Frank Sinatra en Nat King Cole, om er een paar te noemen, en of ze ook een stel dames aan het zingen en swingen krijgen. Hier is het antwoord.

lijkt nogal erg op de stem van Rosemary Clooney, maar dit was een soort kloon van haar stem, denk ik. Want Rosemary zingt hier geen noot, dit was pure AI. Maar ja, ik kan niet anders dan zeggen, het klinkt goed. Er is trouwens, dat mag je weten, een zware discussie aan de gang wat betreft de auteursrechten van die liedjes. In Amerika zeggen ze, omdat er geen menselijke handeling aan te pas komt, dat er geen enkele levende mens zingt enzovoort, of op instrumenten speelt, telt dat niet. Hè? Dat is allemaal kunstmatig, dus auteursrechten, woeps. In Europa is men er nog niet, ja, men is er nog niet uit. Men is er nog niet over eens. We wachten dus af. Dit is dan weer van puur vlees en bloed.

Ze nam een gans album op met liedjes die ze kende van haar vader en haar grootvader. Die hadden namelijk Mexicaanse roots. Linda Ronstadt, Cuando Me Quieras Tú.

Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb er niks van verstaan. Nee, ik spreek geen Spaans, ik versta het ook niet. Maar moet dat? De melodie en de stem zeiden al genoeg. Dit versta ik dan weer wel. Surf, Cliff Richard.

Latino-klassieker Perfidia, door de vaste begeleidingsband van Cliff the Shadows. Meer dan zomaar geliefd hier bij Radio Ludo, Ray Conniff. In de jaren 40 begonnen als arrangeur bij diverse big bands. Hij was zelf een volleerd trombonist en heel goed thuis in de wereld van de jazz. Toch maakte hij begin jaren 50 de overstap naar de populaire muziek en werd onder meer begeleider van onder andere Marty Robbins en Johnny Mathis. Intussen sleutelde hij aan zijn eigen formule en het werd een groot orkest met voorop een 16-tal zangers. En geef toe, dat klinkt niet onaardig.

Jaloers zijn is niet plezant. Zeker niet op de dansvloer. En als je dan ook nog begint te snotteren uit pure jaloezie, dan is het hek. Helemaal van de dam, I'm Dancing With Tears In My Eyes, koorgedorkest van Ray Conniff. En dit is Jerijns de kunst, gekunsteld eigenlijk, de stem van Rulo Soul, met een vleugje zomerse latine muziek toe.

0: nooit iemand over. Dit is van Belgische makelij en werd een wereldhit. The Petite Waltz van Joe Heijnen door Los Indios Tabajaras. 69 kennen we. Daar mag ik op deze zender niks over uitleggen, want de kids luisteren ook mee. Vul het dus maar zelf in met jouw Twisted Mind. Benny Nijman die probeert het netjes te houden.
1: Je kunt spellen op z'n Frans, je kunt tellen op z'n Frans. 67, 68, 69.

naar de Franse les met Benny Nijman en Mackie volgens hem 68. Maar het kan moeilijker als we nu eens iemand uitnodigen die volledig in het Frans mag zingen. En dat van de eerste tot de laatste noot, messieurs dames, Michel Thor.

Over een klassieker gesproken, origineel van Edith Piaf, hier in het Duits, eigen tijds opgepoetst door Ramon Rosselli, La Vie en Rose. Het leven door een roze bril bekeken en dan ziet het leven er meteen rooskleuriger uit. Dat was een tijdje geleden minder het geval voor Johan Verminnen. Dat was voor hem even kantje boord. Hij heeft intussen zijn 75ste verjaardag met mate gevierd. Dus gunnen we hem nog even dit extraatje.

het orkest Malin noemde de tango poema. Nu is dat een 100% Europese tango, een benadering daarvan, met erin wat gesuikerde strijkers en een accordeon. Oorspronkelijk komt de tango uit de bordelen van Buenos Aires in Argentinië. Daar staat de bandoneon voorop. De grootmeester qua tango-composities is nog altijd Astor Piazzolla. Het meest bekend is een Libertango, hier bewerkt door Grace Jones.

van een hit in 81, Grace Jones, I've Seen That Face Before. Het mijne wellicht niet, want ik maak hoofdzakelijk radio, daarom dat mensen ook vaker zeggen, ik herken je stemmen dan je gezicht, en maar goed ook, als ze zeggen van jou, hè, je hebt een radiogezicht, betekent dat ze je eigenlijk niet op televisie willen zien. Blijf weg van het scherm, het is zo al erg genoeg. Met die positieve noot rond ik af voor vandaag, maak er nog het beste van en blijf luisteren naar Radio Ludo. Je zal het je niet beklagen.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de 2e groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
1: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij hiermee.
0: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.

Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inval,

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: We beleven officieel een hittegolf. In Ukkel is opnieuw 30 graden gemeten. We spreken van een hittegolf bij 5 op een volgende dagen van 25 graden of meer. En 3 daarvan boven 30 graden. In Sint-Niklaas heeft de brandweer wel een baby moeten bevrijden uit een snikhete auto aan het Waasland Shopping Center. De moeder had haar auto per ongeluk gesloten, terwijl de sleutels er nog in lagen. De baby maakt het goed. En in Mogelonwee in Henegouwen geldt het rampenplan. Er is geen drinkwater door een lek. De gemeente deelt water uit. Ook elders in Europa eist de hitte zijn tol. In Spanje zijn 3 tieners overleden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge golven in zee. In Nederland verdronk een vrouw toen ze enkele kinderen wilde redden. In Duitsland zijn 3 mensen vermist in de rivier de Rijn. En in Frankrijk is een tiener overleden toen het water van de Dordogne hem meesleurde. Frankrijk kondigt trouwens in nog meer departementen code rood af voor de hitte. In nu al 49 departementen, een record. Donald Trump dreigt met nieuwe aanvallen op Iran als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon Israël nog bestookt. In het raamakkoord tussen Iran en de VS staat ook een vredesdeal met Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah hebben dat voornemen al een paar keer geschonden. Het is een belangrijke avond voor de Rode Duivels met de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Er was wel even de vrees of die wedstrijd nog zou kunnen doorgaan, want de gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen door een zware brand. De brandweer krijgt het vuur in een groot magazijn 20 kilometer verderop, maar moeilijk onder controle. Jasper Philipsen heeft de Ronde van België gewonnen. Hij deed een dubbelslag, want hij won ook de slotrit in Hoelaert.
1: Dat is heel mooi. Een algemene overwinning in eigen land is iets wat niet vaak zal gebeuren. Dus ik ben blij hiermee.
0: Het is de eerste eindzege in een rittenkoers ooit voor Philipsen. En ook Tadej Pogacar pakt een dubbel. Hij won de slotrit in de Ronde van Zwitserland en hij pakt ook de eindzege. Pogacar won 3 van de 5 ritten. Het blijft zacht tot de ochtend met minima rond 21 graden. Daarna een warme tropische maandag met tot 35 graden en dinsdag zelfs tot 36 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.